geschroef, dus je zei het hier. De bochtel eilde hoog, een zoet voor moed in schlappen zoog. Wil mij verkloppen, ben het zo van buiten aan dit naar Teufelspuk. Ihr lieben Leidle, hört ihr mein Klo? Lest euch Gottes Willen von mir was so. Des net doch hamrem in ganzen Tuch. Faul rennt